We kunnen door als ik riksen chillen, pik we toch geluk. We kunnen door als ik riksen chillen, pik heb jaren. We kunnen door als ik riksen chillen, pik we toch geluk. We kunnen door als ik riksen chillen, pik heb jaren. Chillen, chillen, chillen, chillen, pik we toch geluk. Chillen, chillen, chillen, pik heb jaren. Chillen, chillen, chillen, pik we toch geluk.